Discount Zone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: Discount Song in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Radio Star. Je hoort van ons. Met een hart voor Herzelen.

0: Discount Zonk. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
1: Radio Star.
2: Je hoort van ons.
1: Feel the music.

groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: Minderjarigen kunnen straks niet meer online kopen of afbetaling, staat in een wetsontwerp dat de Kamer heeft goedgekeurd. Apps zoals Klarna moeten dus verplicht minderjarigen gaan weren. De wet breidt ook het recht uit om vergeten te worden. Zo kan iemand die van kanker is genezen weer makkelijker een lening krijgen bij de bank, voor een huis bijvoorbeeld. De vakbonden op de luchthaven in Charleroi gaan voorlopig niet staken na overleg met de directie. De christelijke vakbond dreigde met acties omdat ze tegen de nieuwe regels zijn rond afwezigheid op het werk. Maar het punt is van de agenda gehaald van de volgende ondernemingsraad. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje zijn zeker 6 mensen omgekomen. Enkele van hen raakten zelfs niet op tijd uit een auto en zijn teruggevonden in het wrak. 1 dorp is zelfs helemaal geëvacueerd, maar het liep moeilijk omdat de belangrijkste toegangswegen afgesloten waren door het vuur. De VS hebben vannacht Iran opnieuw bestookt met raketten, maar over doelwitten of schade is weinig bekend. Donald Trump heeft wel over de situatie gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze hebben geregeld contact over de oorlog in de Golfregio, maar ze waren er ook al af en toe oneens over. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de halve finale op het WK voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. In de halve finale speelt Frankrijk tegen de winnaar van vanavond, de Rode Duivels of Spanje. Na de wedstrijd was het in Antwerpen onrustig. Amokmakers bekogelden politiecombi's met vuurwerk. 7 mensen zijn opgepakt. En bij de Rode Duivels vanavond geen zin op de Bast. Volgens zijn club Sporting Lissabon is hij medisch niet geschikt om te spelen. Volgens de Rode Duivels wel. De Bast is sinds zijn blessure op training bij zijn club in mei out en speelde sindsdien geen minuut meer. En Thorstein Trahen start vandaag niet meer in de Ronde van Frankrijk. De Noor droeg tot gisteren de gele trui, maar bij een val in de eerste bergetappe heeft hij enkele ribben gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en is gewond aan zijn schouder en elleboog. Op het ogenblik van zijn valpartij was Trahen al virtueel het geel kwijt. Een zomerse vrijdag met temperaturen tot 32 graden. Ook in het weekend en volgende week blijft het tropisch.
2: Hey, het is zomer op je radio. Geen zomer zonder Radio Star.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469 199 799.
3: Allee Monique, wat doe je nou? Je bent toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
4: Zekerpieter.be 0470 050 415.
3: Dat is zeker dat de.
4: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
5: Wie dat de?
3: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
4: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens Essen.
6: Zekerpieter.be
4: 0470 050 415.
3: Zeker Ad Pieter.
7: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
8: De muziek zegt

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
3: Morwa?
2: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472-704-236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
4: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
5: Op 14 juli is het de Franse feestdag, le 14 juillet. En bij Radio Star vieren we dat met Vive la France. Vive la France, dat is 4 uur Franse muziek in jouw radio. Met Steven, Patrick en Marnik. Vive la France, dinsdag 14 juli vanaf 4 uur in de namiddag bij Radio Star.
6: Goedemorgen,

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountsonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountsonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Minderjarigen kunnen straks niet meer online kopen of afbetaling, staat in een wetsontwerp dat de Kamer heeft goedgekeurd. Apps zoals Klarna moeten dus verplicht minderjarigen gaan weren. De wet breidt ook het recht uit om vergeten te worden. Zo kan iemand die van kanker is genezen weer makkelijker een lening krijgen bij de bank, voor een huis bijvoorbeeld. De vakbonden op de luchthaven in Charleroi gaan voorlopig niet staken na overleg met de directie. De christelijke vakbond dreigde met acties omdat ze tegen de nieuwe regels zijn rond afwezigheid op het werk. Maar het punt is van de agenda gehaald van de volgende ondernemingsraad. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje zijn zeker 6 mensen omgekomen. Enkele van hen raakten zelfs niet op tijd uit een auto en zijn teruggevonden in het wrak. 1 dorp is zelfs helemaal geëvacueerd, maar het liep moeilijk omdat de belangrijkste toegangswegen afgesloten waren door het vuur. De VS hebben vannacht Iran opnieuw bestookt met raketten, maar over doelwitten of schade is weinig bekend. Donald Trump heeft wel over de situatie gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze hebben geregeld contact over de oorlog in de Golfregio, maar ze waren er ook al af en toe oneens over. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de halve finale op het WK voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. In de halve finale speelt Frankrijk tegen de winnaar van vanavond, de Rode Duivels of Spanje. Na de wedstrijd was het in Antwerpen onrustig. Amokmakers bekogelden politiecombi's met vuurwerk. 7 mensen zijn opgepakt. En bij de Rode Duivels vanavond geen zin op de bast. Volgens zijn club Sporting Lissabon is hij medisch niet geschikt om te spelen. Volgens de Rode Duivels wel. De bast is sinds zijn blessure op training bij zijn club in mei out en speelde sindsdien geen minuut meer. Thorstein Trahin start vandaag niet meer in de Ronde van Frankrijk. De Noor droeg tot gisteren de gele trui, maar bij een val in de eerste bergetappe heeft hij enkele ribben gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en is gewond aan zijn schouder en elleboog. Op het ogenblik van zijn valpartij was Trahin al virtueel het geel kwijt. Een zomerse vrijdag met temperaturen tot 32 graden. Ook in het weekend en volgende week blijft het tropisch.
2: Mr. 305, check it.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
6: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
7: De muziek zegt alles. Radio Star.
8: Studio Solleveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

0: Vandaag bij Discount Zonk. Spaghetti saus van het huis. 600 gram kopen plus 200 gram gratis.
1: De invoering van het Belgische wegenvignet krijgt stilaan vorm. Volgens verschillende kranten zal het tussen 90 en 125 euro per jaar kosten. De uitstoot van de wagen bepaalt het bedrag. Wie elektrisch rijdt zal dus het minst moeten betalen. Het vignet wordt vanaf mei volgend jaar verplicht voor Belgen en buitenlanders. De Vlaamse regering voorziet wel een compensatie via een hervorming van de verkeersbelasting. Vorig jaar zijn er zeker 10.000 klachten binnengekomen over identiteitsfraude. Dat blijkt uit cijfers van de politie die Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt. Mogelijk ligt het werkelijke aantal nog hoger. Wie zijn identiteitskaart verliest, krijgt het advies om die zo snel mogelijk te laten blokkeren via DocStop. Je kan de dienst bereiken via het nummer 00800 2123 2123. In het zuiden van Spanje hebben de bosbranden nu al aan zeker 12 mensen het leven gekost. Nog eens 6 anderen raakten gewond. Sommige slachtoffers werden teruggevonden in uitgebrande auto's. Het vuur brak gisterenmiddag uit in de provincie Almeria. Het zou gaan om de zwaarste bosbranden ooit in de regio. Er zijn zo'n 150 brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden en ze krijgen hulp van het Spaanse leger. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het vuur is ontstaan. In Syrië zijn enkele verdachten gearresteerd in verband met de explosies in de hoofdstad Damascus eerder deze week. Er ontploften bommen in de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan zijn Syrische ambtsgenoot. Daarbij vielen 1 dode en 36 gewonden. Macron zelf was niet aanwezig op het moment van de explosies. De Syrische autoriteiten zeggen dat de aanslag het werk is van Islamitische Staat. De terreurbeweging heeft de explosies niet opgeëist. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige dag. De maxima liggen tussen 25 graden aan zee en 30 graden in het binnenland. Morgen en de volgende dagen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. Het wordt dan nog iets warmer.
2: This summer, Radio Star. We're bringing the heat.
0: Studio Sonneveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

0: GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: De man die geboren werd met een boormachine. In de ene en een hamer. In de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Wagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Wagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij de Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen, de beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
1: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
4: Op 14 juli is het de Franse feestdag, le 14 juillet. En bij Radio Star vieren we dat met Vive la France. Vive la France, dat is 4 uur Franse muziek in jouw radio. Met Steven, Patrick en Marnik. Vive la France, dinsdag 14 juli vanaf 4 uur in de namiddag bij Radio Star. Vive la
3: France! Met een hart voor Herzelen. Feel the music! Radio Star.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Levensgevaarlijk!
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470-050-415.
5: Dat is zeker dat de.
6: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
4: Wie dat de?
5: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
6: Zeker
5: dat
6: Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470-050-415.
5: Zeker aan Pieter.
7: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

0: bonuskaart bij DiscountZonk en winkel nog voordeliger. DiscountZonk, de prijzenbreker.
1: De invoering van het Belgische wegenvignet krijgt stilaan vorm. Volgens verschillende kranten zal het tussen 90 en 125 euro per jaar kosten. De uitstoot van de wagen bepaalt het bedrag. Wie elektrisch rijdt zal dus het minst moeten betalen. Het vignet wordt vanaf mei volgend jaar verplicht voor Belgen en buitenlanders. De Vlaamse regering voorziet wel een compensatie via een hervorming van de verkeersbelasting. Vorig jaar zijn er zeker 10.000 klachten binnengekomen over identiteitsfraude. Dat blijkt uit cijfers van de politie die Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt. Mogelijk ligt het werkelijke aantal nog hoger. Wie zijn identiteitskaart verliest, krijgt het advies om die zo snel mogelijk te laten blokkeren via DocStop. Je kan de dienst bereiken via het nummer 00800 21 23 21 23. In het zuiden van Spanje hebben de bosbranden nu al aan zeker 12 mensen het leven gekost. Nog eens 6 anderen raakten gewond. Sommige slachtoffers werden teruggevonden in uitgebrande auto's. Het vuur brak gistermiddag uit in de provincie Almeria. Het zou gaan om de zwaarste bosbranden ooit in de regio. Er zijn zo'n 150 brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden en ze krijgen hulp van het Spaanse leger. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het vuur is ontstaan. In Syrië zijn enkele verdachten gearresteerd in verband met de explosies in de hoofdstad Damascus eerder deze week. Er ontplofte bommen in de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan zijn Syrische ambtsgenoot. Daarbij vielen 1 dode en 36 gewonden. Macron zelf was niet aanwezig op het moment van de explosies. De Syrische autoriteiten zeggen dat de aanslag het werk is van Islamitische Staat. De terreurbeweging heeft de explosies niet opgeëist. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige dag. De maxima liggen tussen 25 graden aan zee en 30 graden in het binnenland. Morgen en de volgende dagen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. Het wordt dan nog iets warmer.
2: Jampie van Vlaanderen.

Holiday was uiteraard origineel van Madonna en haar doorbraakhit ook bij ons in Vlaanderen. En in 86 werd er dan deze leuke versie van gemaakt door MC Mike G en DJ Sven, de Holiday Rap. Om aan onze vrijdagse koffiepauze te beginnen, we zijn vrijdag 10 juli en iets over 10. Dank wel aan de collega's van Studio Solveld, de weerupdate halverwege dit uurtje om even te kijken wat het weekend brengt, maar ook komende week. En verder heb ik City to City voor je mee vandaag. Ook New Order zit eraan te komen. Blondie, Queen, de Pasadena's en zoveel meer de moeite waard om te blijven hangen. Nu met Desiree uit 98 en live. Goedemorgen.

0: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
1: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
0: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: Van het doe hetzelfde. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
4: We gaan eten.
1: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
6: Op 14 juli is het de Franse feestdag Le 14 juillet. En bij Radio Star vieren we dat met Vive la France. Vive la France, dat is 4 uur Franse muziek in jouw radio. Met Steven, Patrick en Marnik. Vive la France, dinsdag 14 juli vanaf 4 uur in de namiddag bij Radio Star.

Een staartklassieker waarvoor we 62 jaar terug in het hitverleden gingen. Net natuurlijk geen goed jaar, 1964. The Kinks en You Really Got Me, alhoewel het voor heel wat mensen ook wel een goed jaar zal zijn natuurlijk. Wij zijn er nog bij tot aan 11 uur in deze koffiepauze, de laatste in deze werkweek / vakantieweek. En dan staat er weer een star weekend voor de deur. Maar we gaan nu onderweg in een drieluikje naar de weerupdate met Robbie Williams net ervoor, samen met de Pet Shop Boys, She's Madonna, Queen, Friends Will Be Friends en deze tribute Ride On. Dit zijn de Pasadena's in 1988, de doorbraak voor hen.

In 2007 een samenwerking van Robbie Williams en de Pet Shop Boys hier bij Radio Star met deze She's Madonna. Net ervoor nog was er Queen met Friends Will Be Friends. Halverwege de koffiepauze zijn we gekomen op deze vrijdag 10 juli. Wel, overal volop zon vandaag. Hooguit trekt er plaatselijk wat dunne hoge sluierbewolking voorbij. In de namiddag ontstaan enkele onschuldige stapelwolken, maar de zon blijft de grote winnaar. Het wordt tropisch warm met temperaturen van 30 graden, misschien net iets meer, 31 graden. En er staat een zwakke tot matige wind uit oost-noordoosten. Tijdens de nacht blijft het vrijwel helder en de temperatuur daalt slechts moeizaam naar ongeveer 18 graden bij een rustige oostelijke bries. Ook het weekend verloopt zonnig en droog. Vanaf de ochtend morgen schijnt de zon uitbundig op de Vlaamse feestdag. Alle aan een vrijwel wolkeloze hemel. Dankzij de aanhoudende continentale luchtstroming loopt de temperatuur nog iets verder op. In de namiddag stijgt het kwik naar 31, lokaal 32 graden. En er waait een matige noordoostenwind. Ook tijdens de nacht blijft het zwoel, met nachtminima rond 19 graden onder een heldere hemel. Zondag blijft het zomers weer onverminderd aanhouden. De zon overheerst opnieuw de hele dag. Af en toe verschijnt wat dunne bewolking. Het wordt opnieuw tropisch warm met temperaturen van 31, 32 graden. Er staat een zwak tot matige wind uit oostelijke richting die nauwelijks voor verkoeling zorgt. Ook de nacht naar maandag verloopt warm. Door een lichte bries blijft warmte overal in de stedelijke gebieden lang hangen met nachtminima rond 21 graden. De nieuwe week begint met ongewijzigd hitteweer. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat schijnt de zon vrijwel onafgebroken. Atmosfeer blijft stabiel, waardoor wolken nauwelijks tot ontwikkeling komen. Maximumtemperaturen gaan opnieuw stijgen naar 1,32 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Tijdens de nacht blijft het helder en zeer zacht bij nachtminima van 18 tot 21 graden. Dinsdag begint opnieuw zonnig en bijzonder warm. Temperatuur gaat vlot naar 32 graden. Maar in de loop van de dag gaat de luchtvochtigheid geleidelijk aan toenemen en ontstaan naast stapelwolken ook zwaardere wolkenvelden tegen de namiddag. Tegen de namiddag en avond wordt de atmosfeer steeds onstabieler, waardoor de kans op een plaatselijk soms felle warmte- of onweersbui toeneemt. De wind waait aanvankelijk zwak tot matig uit het noordoosten, maar tijdens buien tijdelijk krachtig en vlagerig uitpakken. In de nacht zal het dan weer zeer zacht blijven naar woensdag met nachtminima tussen 20 en 22 graden. Allemaal eens nalezen kan je op het weerstation Pajottenland. En wij gaan naar 79 nu met Blondie en The Heart of Glass. Goedemorgen.

Na 1972, ik denk dat ik van je hou, letterlijke vertaling van I Think I Love You, the Partridge Family was dit hier bij Radio Star Herzelen vanuit de Wattenfabriek aan het Zolleveld op de 106.5 natuurlijk, hier in Herzelen 105.4 Sint-Lieve-Zouten, maar ook via onze website radiostar.be. Net was er nog Blondie met The Heart of Glass. Nu denken we al stilaan aan afronden. De reclame die komt er zo meteen aan. En dan begon het allemaal voor City to City met een reclamespot van 30 seconden voor een wagen. Een band uit Nederland. En het werd uiteindelijk in de Lage Landen een groot hit na de reclame The Road Ahead. Eerst nog even wat stevig bunken met deze uit de jaren 80 van Blue Monday en New Order, ofwel New Order met Blue Monday. Het komt uit 1983.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
3: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

Aan het einde van de 90s was dit in 1999 dankzij reclame voor een wagen een grote hit geworden voor City to City en The Road Ahead. Grote hit bij ons in de Lage Landen, Nederland, maar ook in Vlaanderen. Enorm populair en fijn dat we hem af en toe eens kunnen draaien hier bij Radio Star. Deze City to City, The Road Ahead. Net voor de reclame dan was het nog Boenke Boenke uit 83 met New Order en een Blue Monday. Er zijn zoveel versies van, wij draaien gewoon de radioversie. Tijd om af te ronden. Deze vrijdagse koffiepauze zit erop. We gaan naar het weekend toe. Dat start vanavond om 6 uur natuurlijk met Steven de Trooijen. Het weekend waar ik morgen in langskom in Star in de Ochtend. Afronden doen we nog met Afrojack, Martin Garrix en David Guetta, Our Time. En deze live versie van Peter Gabriel, Salisbury Hill. Geniet van het weekend. Tot morgen of anders tot maandag voor een nieuwe koffiepauze.

0: Vandaag bij Discount Zonk. Spaghetti saus van het huis. 600 gram kopen plus 200 gram gratis.
1: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging Icura uit Herzele aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: In het hart van Herzele.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Er was eens een huisje in Herzele waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzele. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
4: Kiekeboe!
3: Maar geloof ons, je wil het niet.
4: Ja, zeg salut daarmee.
3: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
5: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199-799.
6: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzele maken we de zomer nog gezelliger.
7: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
8: In het hart van Herzele. Ja.

0: alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.
1: Touring is tevreden dat er een wegenvignet komt. De mobiliteitsorganisatie is vooral blij dat er één systeem komt voor het hele land en niet 3 aparte per gewest. Touring wil er wel over waken dat de prijs voor de weggebruiker binnen de perken blijft. Volgens de eerste berichten zal het vignet tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je wagen. Touring betreurt wel dat het wegenvignet geen sturend systeem is. Het zal niet zorgen voor minder files op bepaalde tijdstippen. En dat zou met een slimme kilometerheffing wel kunnen, vindt de organisatie. Een grootmoeder heeft per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang in Strombeek-Bever bij Grimbergen. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. In Utrecht hebben gisteren honderden mensen geprotesteerd bij het justitiegebouw tegen de vrijspraak van 2 mannen voor de verkrachting van een meisje van 17. De rechter vond het niet bewezen dat het minderjarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Dat is een voorwaarde in Nederland om van verkrachting te spreken. De feiten dateren van oktober vorig jaar. Het meisje was toen aan het liften en reed mee met 2 mannen van 45 en 48 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie werd ze op een parking bij McDonald's 80 minuten lang verkracht. Kort na thuiskomst belde ze een vriendin op en zei ze dat ze was verkracht door 2 mannen. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat nu in beroep tegen de vrijspraak. In het noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze aan het feesten was, omdat Frankrijk op het WK voetbal heeft gewonnen van Marokko. Het meisje was op een vrachtwagen geklommen zonder oplegger. Ze viel daar af en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Zonnig met soms een wolk en tot 30 graden vandaag. Dit weekend hetzelfde weerbeeld en temperaturen tot mogelijk 33 graden. Vanaf dinsdag is er kans op onweer 's avonds.
2: Goedemiddag.

0: GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
2: We gaan eten.
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Levensgevaarlijk!
6: Allee Monique, wat doe je nou? Je bent toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
7: Zekerpieter.be 0470 050 415.
6: Dat is zeker dat de.
7: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
5: Wie dat de?
6: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
7: Zeker
6: dat
7: Pieter in Sint-Lievens-Essen.
8: Zekerpieter.be
7: 0470 050 415.
6: Zeker dat Pieter.
9: Feel the music.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
3: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
5: Morwa?
4: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
6: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
7: 14 juli is het de Franse feestdag, le 14 juillet. En bij Radio Star vieren we dat met Vive la France. Vive la France, dat is 4 uur Franse muziek in jouw radio. Met Steven, Patrick en Marnik. Vive la France, dinsdag 14 juli vanaf 4 uur in de namiddag bij Radio Star.
8: Geen zomer zonder Radio Star.

0: vandaag bij Discount Zonk. Spaghetti saus van het huis. 600 gram kopen plus 200 gram gratis.
1: Touring is tevreden dat er een wegenvignet komt. De mobiliteitsorganisatie is vooral blij dat er één systeem komt voor het hele land en niet drie aparte per gewest. Touring wil er wel over waken dat de prijs voor de weggebruiker binnen de perken blijft. Volgens de eerste berichten zal het vignet tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je wagen. Touring betreurt wel dat het wegenvignet geen sturend systeem is. Het zal niet zorgen voor minder files op bepaalde tijdstippen. En dat zou met een slimme kilometerheffing wel kunnen, vindt de organisatie. Een grootmoeder heeft per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang in Strombeek-Bever bij Grimbergen. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. In Utrecht hebben gisteren honderden mensen geprotesteerd bij het justitiegebouw tegen de vrijspraak van 2 mannen voor de verkrachting van een meisje van 17. De rechter vond het niet bewezen dat het minderjarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Dat is een voorwaarde in Nederland om van verkrachting te spreken. De feiten dateren van oktober vorig jaar. Het meisje was toen aan het liften en reed mee met 2 mannen van 45 en 48 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie werd ze op een parking bij McDonald's 80 minuten lang verkracht. Kort na thuiskomst belde ze een vriendin op en zei ze dat ze was verkracht door 2 mannen. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat nu in beroep tegen de vrijspraak. In het noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze aan het feesten was, omdat Frankrijk op het WK voetbal heeft gewonnen van Marokko. Het meisje was op een vrachtwagen geklommen zonder oplegger. Ze viel daar af en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Zonnig met soms een wolk en tot 30 graden vandaag. Dit weekend hetzelfde weerbeeld en temperaturen tot mogelijk 33 graden. Vanaf dinsdag is er kans op onweer 's avonds.
2: De muziek zegt alles. Radio Star. Patrick de Groot.

Hoewel Joe Cocker het nummer wereldberoemd maakte met zijn versie uit 1986, is het oorspronkelijk geschreven en uitgebracht door de Amerikaanse singer-songwriter Randy Newman uit 1972. You can leave.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

Deze plaat werd oorspronkelijk eind vorig jaar uitgebracht als sfeervolle single voor de feestdagen. Omdat het nummer zo aansloeg en thematiek veel beter is dan enkel kerstmis, bracht hij begin dit jaar een algemeen radioversie uit. Maxime met gisteren I Feel Love, titelsong van Donna Summer.

Dit nummer is direct herkenbaar aan de iconische stotterende zangwerk. Volgens de verhalen deed frontman Randy Bachman dit aanvankelijk alleen om de grappen met zijn broer die stotterde. Maar de platenmaatschappij vond het zo goed dat het de definitieve versie werd. Hun allerbekendste wereldhit van Bachman, Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet uit 1974. Een trublik naar de jaren 90. CD Groovies met Sweet For My Sweet.

De ultieme discoklassieker in Nederland en Vlaanderen is onlosmakelijk verbonden met haar gigantische evergreen Ich Bin Wie Du uit 1975. Het nummer met zijn opzwepende disco-sound en iconische melodie groeit uit tot een van de vaste waarden op elk fout feestje. Marian Rosenberg. Straks nog Madness, maar eerst nog deze van Shepherd met Geronimo.

0: Stationsstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar Juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
3: It's summertime!
4: Radio Star!
5: Welcome to the summer.

Amerikaanse zanger en muzikant die eind jaren 70 de dansvloeren wereldwijd onveilig maakte met zijn super funky disco sound Jimmy Bohorn met Spank. Straks nog Orchestra Manoeuvres in the Dark, maar we gaan er even een kleine pauze van maken met de plaat van Julian Lennon met Saltwater.

0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
1: Met een hart voor herzelen. Radio
2: Star. Patrick de Groot.

Deze single is een eerbetoon aan de Argentijnse danseres Marcia Moreto, een goede vriendin van het duo die aan kanker overleed. De kleurrijke en artistieke videoclip werd een gigantisch fenomeen op de vroegere Franse muziektelevisie. Rita Mitsuko met Marcia Bella. Dit allemaal hier in het tweede deel bij Radio Star op deze vrijdag 10 juli. Straks nog Lionel Richie, maar even tijd maken voor deze. Laura, een

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand.
2: De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Wageningen. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Wageningen. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervageningen.com.
3: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
4: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
6: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Jupiler of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
7: Feel the summer.

0: Ultra-rak!
1: Voor het eerst in jaren grijpt Sam Goris weer voluit naar de rapmicrofoon waarmee hij in de jaren 90 doorbrak. De pop-rapstijl heeft de herkenbare Oer-Vlaamse swing die doet denken aan de hoogtijdagen van de dancings en lokale vijven. Zijn nieuwe plaat, Rick. Dit is nog eentje van de Soul Sisters met The Way to Your Heart.

Sunny, oorspronkelijk is niet van Boney M zelf. Het werd in 1963 geschreven en gezongen door de Amerikaanse soulzanger Bobby Hebb. Hij schreef het nummer als een optimistische reactie op de gitzwarte dag in zijn leven. De moord op president John F. Kennedy en de gewelddadige dood van zijn eigen broer de dag erna. Wie hebben wij nog voor jullie in petto? Deze plaats, 1999, LSDJ, Better Off Alone.

Zijn muziek en zijn imago als de ultieme verleider bleef ook decennia later mateloos populair. Zijn stem en persoonlijkheid kregen bijvoorbeeld de iconische cultrol in de animatieserie The Simpsons en de avocatenserie Ally McBeal. De legendarische zanger overleed helaas in 2003 op 58-jarige leeftijd. Maar zijn muziek blijft de ultieme soundtrack voor de liefde. Barry White, You're the First, The Last, My Everything. Dit is nog Ed Sheeran.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
3: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
5: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
6: Op 14 juli is het de Franse feestdag, le 14 juillet. En bij Radio Star vieren we dat met Vive la France. Vive la France, dat is 4 uur Franse muziek in jouw radio. Met Steven, Patrick en Marnik. Vive la France, dinsdag 14 juli vanaf 4 uur in de namiddag bij Radio Star.
7: Het is zomer bij Radio Star.

Op hun debuutalbum uit 1978 staat deze sfeervolle nummer Walking in the Rain. Hoewel hun eigen versie geweldig was, werd het nummer pas echt een wereldwijd icoon toen de legendarische zangeres Grace Jones er in 1981 een zwoele reggae-achtige cover van maakte, Flesh and the Pan. Bedankt om te luisteren op deze vrijdag. Wij gaan eruit met Fleetwood Mac. Ik wens je nog een aangename namiddag toe. Blijf luisteren naar Radio Star. Fijn weekend, hou het veilig en graag tot maandag. Can you

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook supersimpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
3: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
5: Levensgevaarlijk!
6: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
7: Zekerpieter.be 0470 050 415.
6: Dat is zeker dat de.
7: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
5: Wie dat de?
6: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
7: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.

0: kampioen in vers. Dat is Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Er zijn mogelijk ook Belgen omgekomen bij de bosbranden in de Spaanse provincie Almeria. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prévot. De branden kosten al aan zeker 11 mensen het leven. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 19 mensen zijn vermist, onder wie ook enkele Belgen. Het is niet duidelijk om hoeveel landgenoten het gaat. Veel Belgen die met pensioen zijn, zouden een vakantiewoning in de buurt hebben. Buitenlandse Zaken volgt de situatie op de voet. In het centrum van Antwerpen is brand uitgebroken in een restaurant op de site van Brouwerij De Koning. Het vuur veroorzaakte veel rook. Buurbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle, maar moest nog nablussen. Het vuur ontstond op het dak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het aantal oogontstekingen in ons land is fors toegenomen. Dat merken zowel dokters als apothekers. Oorzaken zijn de drogere lucht door de hitte en airco-systemen. Daardoor kunnen de ogen sneller uitdrogen en kan je makkelijker een infectie oplopen. Daarnaast kampen ook veel mensen met allergieën. Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense kinderen zijn het slachtoffer van Russische indoctrinatie. Dat blijkt uit een nieuw Europees rapport. Het gaat om kinderen die op de Krim leven en in andere gebieden in Oekraïne die Rusland bezet houdt. Sommige kinderen komen in trainingskampen terecht waar ze leren omgaan met wapens en drones. Volgens het rapport worden ze zo voorbereid op een rol aan het front. De Rode Duivels krijgen vanavond de steun van koning Filip. Hij woont in Los Angeles de kwartfinale van het WK tegen Europees kampioen Spanje bij. De koning ging de spelers gisteravond al opzoeken in hun hotel. Hij at samen met de ploeg en wenste iedereen succes. Volgens de vorst moeten we winnen en zal dit ook gebeuren. De Rode Duivels schonken hem ook een gesigneerd truitje. Het blijft vrij zonnig en zeer warm met maxima rond 30 graden. Aan de kust is het met 25 graden wat aangenamer. De volgende dagen blijft het zomeren. Welcome to the summer.
2: Summer, summer, summertime. Radio Star. Het is zomer op je radio.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut daarmee.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samen wonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
5: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
6: De muziek zegt alles.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
5: Op 14 juli is het de Franse feestdag, le 14 juillet. En bij Radio Star vieren we dat met Vive la France. Vive la France, dat is 4 uur Franse muziek in jouw radio. Met Steven, Patrick en Marnik. Vive la France, dinsdag 14 juli vanaf 4 uur in de namiddag bij Radio Star.
6: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
7: Zonder Radio Star.

0: Discount Zonk. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
1: Er zijn mogelijk ook Belgen omgekomen bij de bosbranden in de Spaanse provincie Almeria. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prévot. De branden kosten al aan zeker 11 mensen het leven. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 19 mensen zijn vermist, onder wie ook enkele Belgen. Het is niet duidelijk om hoeveel landgenoten het gaat. Veel Belgen die met pensioen zijn, zouden een vakantiewoning in de buurt hebben. Buitenlandse Zaken volgt de situatie op de voet. In het centrum van Antwerpen is brand uitgebroken in een restaurant op de site van Brouwerij De Koning. Het vuur veroorzaakte veel rook. Buurbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle, maar moest nog nablussen. Het vuur ontstond op het dak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het aantal oogontstekingen in ons land is fors toegenomen. Dat merken zowel dokters als apothekers. Oorzaken zijn de drogere lucht door de hitte en airco-systemen. Daardoor kunnen de ogen sneller uitdrogen en kan je makkelijker een infectie oplopen. Daarnaast kampen ook veel mensen met allergieën. Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense kinderen zijn het slachtoffer van Russische indoctrinatie. Dat blijkt uit een nieuw Europees rapport. Het gaat om kinderen die op de Krim leven en in andere gebieden in Oekraïne die Rusland bezet houdt. Sommige kinderen komen in trainingskampen terecht waar ze leren omgaan met wapens en drones. Volgens het rapport worden ze zo voorbereid op een rol aan het front. De Rode Duivels krijgen vanavond de steun van koning Filip. Hij woont in Los Angeles de kwartfinale van het WK tegen Europees kampioen Spanje bij. De koning ging de spelers gisteravond al opzoeken in hun hotel. Hij at samen met de ploeg en wenste iedereen succes. Volgens de vorst moeten we winnen en zal dit ook gebeuren. De Rode Duivels schonken hem ook een gesigneerd truitje. Het blijft vrij zonnig en zeer warm met maxima rond 30 graden. Aan de kust is het met 25 graden wat aangenamer. De volgende dagen blijft het zomeren.
2: Geen zomer zonder Radio Star.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Tony vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Levensgevaarlijk!
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Dat is zeker dat de.
6: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
4: Wie dat de?
5: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
6: Zeker
5: dat
6: Pieter in Sint-Lievens Essen.
7: Zekerpieter.be
6: 0470 050 415.
5: Zeker dat Pieter.
8: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
9: It's summertime!
10: Radio Star!
11: Welcome to the summer.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
5: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
0: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
3: De muziek zet.

0: uur bij Radio Star, de hoogste tijd voor het Radio Star Nationaal en Wereldnieuws. Wat krijg je op deze vrijdagavond van Koen Vervremd? Een heel goede vrijdagavond en welkom bij ons.
1: Discount Sonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Sonk in Herzelen. De prijzenbreker.
2: Rit 7 in de Ronde van Frankrijk is gewonnen door Tim Merlier. In sprinters hoofdstad Bordeaux haalde hij het voor de Noor Werenskjold en de Eritreer Girmay. Jasper Philipsen was vijfde. Merlier zorgt zo voor de eerste Belgische ritzege in deze Tour. In de stand verandert er niets. Tadej Pogacar blijft met ruime voorsprong in het geel. In Aarschot in Vlaams-Brabant is de man opgepakt die gisteren na zijn veroordeling zijn enkelband doorknipte en kon wegvluchten. De politie kon hem na een intense zoektocht vanmiddag opnieuw arresteren en bracht hem naar de gevangenis. De man van 31 kreeg gisteren 14 jaar cel omdat hij de moeder van zijn ex-vriendin probeerde te vermoorden met 50 messteken. In een natuurgebied op de grens van Hasselt en Lummen in Limburg is een jongeman verdronken in een vijver. Wandelaars vonden mannenkleren langs de waterkant en verwittigden de politie. Kort daarna is het lichaam van een jongeman van 20 uit het water gehaald. Zwemmen in de vijver is verboden omdat onderstromen er makkelijk een koude shock veroorzaken. Toch is de plek nog altijd populair bij openwaterzwemmers. En een passagier van een Ryanair-vlucht tussen Griekenland en Duitsland is ijzona uit het vliegtuig gezogen. Een brokstuk van een motor was losgekomen, daardoor ontstond meteen decompressie in de cabine. Vielen de zuurstofmaskers naar beneden en brak een raam. De passagier, een serviceman van 60, hing minutenlang met hoofd en schouders uit het vliegtuig. Zijn vrouw en enkele medepassagiers konden hem weer naar binnen trekken. De man is met nekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ryanair meldt dat de toestel veilig is teruggekeerd naar Griekenland en daar wordt onderzocht. Het blijft erg warm en droog. Vannacht meer wolken en minima van 13 tot 19 graden. Morgen opnieuw tot 32 in het binnenland. Vanaf dinsdag is er mogelijk kans op onweer.
3: Steven de Trooier.

0: with me one more time.
1: Ja, en Gabriella met 100 miles. Heel fijn dat je afstemt op Radio Star. Inmiddels 6 uur en 6 minuten. En Steven de Trooijer mag jou terug vergezellen richting de klok van 8 uur vanavond. Want ja, het is vanavond toch ook voetbal, hè? De Rode Duivels spelen tegen Spanje. Allemaal duimen, hè? Hopelijk winnen ze. Maar ja, tevoren vergezel ik jou nog heel graag de komende 2 uur. En zit je aan tafel vooral smakelijk eten. En welkom bij ons, hè.

0: Like a rainbow.
1: Voilà, wie zijn regenboog graag laat zien, dat is aanstaande zondag 12 juli, is er in Hasselt de tweede Limburg Pride ook. Je kan er langs aan het kolonel Dusaarplein vanaf 12 uur aanstaande zondag. Dit is nog steeds Radio Star, jouw muzikale vriend uit Herzele. In de regio Zottegem, Haaltert en Nienhoven via FM 106.5. In de regio Gautem, Oosterzele, Wetteren via 105.4. Of overal ter wereld via de video- en livestream op radiostar.be. En dit is onze goede Duitse vriend Pieter Kent.

0: Muzikale parels uit het gitaarchief van de jaren 80 met Peter Kent. En ook niet vergeten, aanstaande dinsdag 14 juli, dan is het de Franse feestdag. En vanaf 4 uur in de namiddag is er onze jaarlijkse actie Vive la France. Ik presenteer dat samen met onder andere Patrick de Groot en Marnix vanaf 4 uur Franse muziek op 14 juli.
1: Reviens, elle est là, près de moi, elle est belle. Je te vois quand je suis avec elle. Après tout, après toi, je n'ai rien. Tu sais bien. Reviens, on va vivre la main dans la main.

0: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
1: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
0: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
5: Discount Song, de grootste drankenverkoper van Herzelen.
6: Discount Song,
5: als het echt vers moet zijn.
6: Discount Song, de prijzenbreker.
7: Radio Star.
8: Je hoort van ons.
9: Feel the summer.

0: Dat was Bon Jovi. Ja, Bon Jovi. Uiteraard een Amerikaanse rockband uit een Amerikaanse staat New Jersey. Ze verkondigden blijkbaar al ruim 140 miljoen albums. Dat kan tellen, hè, beste vrienden. 6:30 op vrijdagavond. Dat wil zeggen samen met jou het hitarchief induiken van Radio Star. Vorige week was er niet, maar 2 weken geleden vertoefden we samen met jou rond dit tijdstip in het gitarchief van de jaren 60. En we gaan dan nog eens overdoen, zoeken in het gitarchief van de jaren 60. Want morgen is het de Vlaamse feestdag, 11 juli. En ja, onze koning, onze keizer beter gezegd, van het Vlaamse levenslied, Wiltura, die heeft over Vlaanderen toch ook een mooi liedje gemaakt in de jaren 60. Ik moet het de naam niet zeggen, hè, luister maar.
1: Steven, at Radio Star.

ziezo, beste vrienden, wat was dus Vultura met Vlaanderen, mijn land, uit uiteraard de jaren 60, meer bepaald 1969. Vulturo, pseudoniem voor ridder Arthur Achille Albert Blankaart, 85 lentes jong. Hij begon zijn professionele carrière in 1957 en beleefde in 1962 zijn grote doorbraak, waarna hij dus uitgroeide tot een van de bekendste en succesvolste Vlaamse artiesten aller tijden. Enkele van zijn talloze hits zijn uiteraard Eenzaam zonder jou, ook uiteraard El Bandido. Hopeloos, mooi, het leven is mooi, maar ook deze Vlaanderen, mijn land. Tira bracht tevens meer dan 100 albums uit en wordt ook wel de keizer van het Vlaamse lied genoemd. In 2023 stopte Tira na ruim 60 jaar met optreden. Dus dat was onze selectie uit de jaren 60 en dat in kader van, beste vriend, eigenlijk morgen dus de Vlaamse feestdag. En we gaan uiteraard verder met wat ander hedendaags werk.

0: GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe het zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe het zelf Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: We gaan eten.
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen, de beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
5: Steven, Ad Radio Star.
6: Feel the 70s.

Onder de zon van Ecuador met de classics Yellow Sun of Ecuador uit de 70s uiteraard. En deze is ook uit de 70s van de Gibson Brothers. Met hen gaan we eens naar Cuba.

0: Zo dadelijk 90s at Radio Star, maar tussen 7 uur en Koen Vervremd zit klaar met het Radio Star Nationaal en Wereldnieuws.
1: Maak gebruik van de promo's bij Discountsong, want het leven is al duur genoeg.
2: Rit 7 in de Ronde van Frankrijk is gewonnen door Tim Merlier. In sprinters hoofdstad Bordeaux haalde hij het voor de Noor Werenskjold en de Eritreer Girmay. Jasper Philipsen was vijfde. Merlier zorgt zo voor de eerste Belgische ritzege in deze Tour. In de stand verandert er niets. Tadej Pogacar blijft met ruime voorsprong in het geel. In Aarschot in Vlaams-Brabant is de man opgepakt die gisteren na zijn veroordeling zijn enkelband doorknipte en kon wegvluchten. De politie kon hem na een intense zoektocht vanmiddag opnieuw arresteren en bracht hem naar de gevangenis. De man van 31 kreeg gisteren 14 jaar cel omdat hij de moeder van zijn ex-vriendin probeerde te vermoorden met 50 messteken. In een natuurgebied op de grens van Hasselt en Lummen in Limburg is een jonge man verdronken in een vijver. Wandelaars vonden mannenkleren langs de waterkant en verwittigden de politie. Kort daarna is het lichaam van een jongeman van 20 uit het water gehaald. Zwemmen in de vijver is verboden omdat onderstromen er makkelijk een koude shock veroorzaken. Toch is de plek nog altijd populair bij openwaterzwemmers. En een passagier van een Ryanair-vlucht tussen Griekenland en Duitsland is ijzona uit het vliegtuig gezogen. Een brokstuk van een motor was losgekomen, daardoor ontstond meteen decompressie in de cabine. Vielen de zuurstofmaskers naar beneden en brak een raam. De passagier, een serviceman van 60, ging minutenlang met hoofd en schouders uit het vliegtuig. Zijn vrouw en enkele medepassagiers konden hem weer naar binnen trekken. De man is met nekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ryanair meldt dat het toestel veilig is teruggekeerd naar Griekenland en daar wordt onderzocht. Het blijft erg warm en droog. Vannacht meer wolken en minima van 13 tot 19 graden. Morgen opnieuw tot 32 in het binnenland. Vanaf dinsdag is er mogelijk kans op onweer.
3: Steven, at Radio Star, de jaren 90.
4: The 90s are back bij Radio Star.
5: Feel the music, Radio Star.
6: Steven de Trooier.

0: Dat was Zivago met Celebrate, zomer van 1996. Heel fijn dat je afstamt. Het is 7 uur en een zestal minuten in dit 90s-programma. Op jouw vrijdagavond bij Radio Star, de start van het weekend, beste vrienden. Morgen Vlaamse feestdag. En daarom toch ook een keer een Vlaams plaatje, nietwaar, van Illusion en De Zomer. Zit je aan tafel, laat het dan vooral smaken.
1: Radio Star.
2: Je hoort van ons.
1: Feel the music.

Dani Minogue en All I Wanna Do is voor alle 90s spelen op deze vrijdagavond. En hier is Paradiso met Bailando. Ja, exact 30 jaar terug in de tijd.

0: Clouseau met Passie uit de zomer van 1995 en straks meer hits uit de 90s, maar nu eerst dit.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig. Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar... Helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
2: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
1: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.

De erotische toerop was dat met Erotic en Fred Come to Bed op deze vrijdagavond in 90s at Radio Star. 7:30 op vrijdagavond, dan gaan we het VTM-archief in richting het podium van de King Beach op Blankenbergen destijds. Inderdaad, voor het muzikaal programma van de VTM 10 om te zien, uiteraard ook volgende week. Dinsdag 14 juli zijn er opnames van 10 om te zien. En wij gaan terug naar de zomer van 1990 in kader van de Vlaamse feestdag.

Terug 36 jaar de tijd in, de zomer van 1990. Het was ook wel een warme zomer in 1990. Een stormig voorjaar, maar een zwoele zomer 1990. Dat was dus Dana Winner met de prachtige zomernachten. Dana Winner, onder leiding van Jean Kleugerer, brengt Dana Winner in januari 1990 een eerste single uit, Op het dak van de wereld. Het succes van Dana komt pas in 1993 echt op gang. En dat dankzij haar hit Woordenloos. In 1995 scoorde ze in Nederland een hit met Westenwind. Dat was dus een cover van One Way Wind van de Volendamse band The Cats. In 2006 kreeg ze in Bornem een permanent aandenken en dat langs de Sim-route. Ze won in haar carrière verschillende gouden ogen. En in 2019 vierde Dana Winner 30 jaar carrière met een nieuw album 30. Dat is Dana Winner met Zomernachten als 10 om te zien selectie in dit 90s programma. En we gaan even het vliegtuig nemen van op 's avonds richting Miami met Will Smith. Feel the

0: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
1: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
3: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
6: Wie dat de?
4: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens-Essen.
7: Zekerpieter.be
5: 0470 050 415.
4: Zeker Ad Pieter.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
8: Discount Song. Winkel nog voordeliger en gebruik uw bonuskaart bij Discount Song.
3: Discount Song, de prijzenbreker.

0: der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

Dat was Real McCoy en Come and Get Your Love. De zomer van 1995. Nog eerst een aantal mededelingen, beste vrienden. Volgende week dinsdag, dat is de 14e juli, dan is er onze jaarlijkse actie Vive la France. Dat is vanaf 4 uur in de namiddag, van 4 tot 8. Dus in de namiddag is er onze jaarlijkse actie Vive la France. Dat is 4 uur Franse muziek. Ik ga dat samen met Marnik en Patrick presenteren. Dus aanstaande dinsdag vanaf 4 uur in de namiddag. En misschien daarom al eens een Franstalig plaatje van Khaled en Aïcha.

Een Frans plaatje op deze vrijdagavond voor jullie warm te maken voor onze actie Vive la France aanstaande dinsdag. Voor de Le 14 juillet, de Franse feestdag, dus 4 uur Franse muziek op Radio Star. Drie voor acht en we gaan eruit. Beste vrienden met Too Limited. Want ze stonden vorige week ook op het podium van Festi Loco afgelopen zaterdag in Ninove. Wat mij betreft heel graag tot aanstaande dinsdag om 4 uur samen met Patrick en Marnik voor onze jaarlijkse actie Vive la France. Blijf hangen bij Radio Star via FM 106.5, 105.4 of radiostar.be. Of anders heel graag tot volgende week vrijdagavond om 6 uur. Hè.

0: zelfverzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Sonk. Discount Sonk.
1: Radio Star. Je hoort van ons. Goeie avond.

Soundsong. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Sonk in Herzelen.

Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.

0: De groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Je hoort van ons. Radio Star.

0: Discount Song, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: This summer, Radio Star, we're bringing the heat.

0: Discount Zonk. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discount Zonk.
1: Het is zomer. Radio Star.
2: Summertime.
1: Geen zomer zonder radio.